0: Goedemorgen. Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
1: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
0: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.

0: She Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo-koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
6: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
2: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
2: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
2: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
2: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: En... Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk? Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie recht een jong camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan, wie maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
6: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
7: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
9: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
10: iDreams! iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
11: Amai, daar regent hier binnen.
12: Oh, zwaans, Nanny.
11: Jawel, er staan een niemer in de living.
12: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
11: Dakmeester?
12: Ja.
11: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
12: Dakmeester. Zwaans, Nanny, jij. Hey.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
1: En wat, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Top!
6: Het is weer een gloednieuwe donderdag en het belooft een prachtige te worden. Starten doen we met de top headlines. Het is 7 uur, Serafine Smits.
7: Goedemorgen. 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. Het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
8: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
7: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten, want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania legt uit.
9: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
7: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon en kon je voor het eerst in 27 jaar zo'n grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Zij werden gisteren geëvacueerd van hun camping door verschillende duinenbranden. Maar het vuur is daar onder controle. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Die gaat altijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Op het EK Atletiek heeft Pauline Koekuit naast een medaille gegrepen op de 400 meter horde. Ze begon nogthans sterk, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
10: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus, zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
7: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Nijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. In de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde met een knappe 4e tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
6: Kijk eens aan, heet, heter, heet. Dat is het vandaag. Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest onderweg. Is het geval op de A12 richting Brussel, tussen Strombeek Bevers Centrum en Grote Laken Linden. Verlies je 10 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen-Woluwelaan ook daar nog 10 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
11: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Brian Loufrimo.
6: En zo zijn we weer vertrokken voor een nieuwe zonnige dag. Ga je zo meteen ook horen met Axwell en Ingrosso naar Gordo en Reinier Zonneveld.

0: Hey, goedemorgen, het is donderdag 13 augustus. 7 over 7 op deze donderdagochtend. En ik ga meteen heel eerlijk met jou zijn. Ik heb verschrikkelijk slecht geslapen. Ja, het is wat het is. Het is zo dat ik om, wat zal het zijn, 11 uur of zo in slaap ben gevallen. Wat op zich oké is, ben ik redelijk gewoon. Maar om 2:15 vannacht ben ik wakker gebeld. Enfin, het probleem is eigenlijk niet dat ik slecht geslapen heb. Het probleem is gewoon dat ik weinig geslapen heb. Een random anoniem nummer heeft mij vannacht om 2:15 opgebeld. En ik dacht, waar brandt het? Dus ik neem op. En het enige wat ik hoorde was Frans gekibbel. Ik kan u vertellen, daar zitten even mottig van.
1: Dat de wel, ja. Zomerwekker.
0: Maar het heeft even geduurd, vooral eer ik terug in slaap ben geraakt. Maar kijk, het is ondertussen 7:07. En ik ben hier geraakt. Dus dat is wat telt. En jij bent er natuurlijk ook om mij helemaal wakker te krijgen. Dus laat ons even de rollen omdraaien. Als je mij wilt wakker krijgen, doe het gerust nu via de Top Radio BE-app. Ik heb er nood aan, alstublieft. Dankjewel. Kom even door met welke track ik jou kan wakker maken. Of jij mij, dat is hoe dat je wil. Heel graag zelf, dan kan jij vandaag weer gaan lopen met de eer van Zomerwekker. Dat is een eer die 24 uur lang op jouw naam blijft staan. Dus je weet wat je te doen staat. Top Radio BE app openen en gewoon een vriendelijk lief berichtje sturen. Met daarin een track die je heel graag wilt horen. Ik zal beginnen en dan doe ik dat met deze. Axwell & Ingrosso, Sun is Shining. Lijkt me toepasselijk toch? Right.

0: dacht ik ook vannacht. Ah ja, ja, ja, ja. Ik ben om 2:15 vannacht wakker gebeld door een onbekend nummer. En het was via mijn, ja, mijn werktelefoonnummer. Dus ik heb 2 telefoonnummers, eentje privé en eentje voor het werk. En als er iemand mij op mijn werktelefoonnummer belt, dan neem ik bijna altijd op. Omdat ik dan denk, oei, het brandt ergens. Ja, ik denk dat ik daarmee ga stoppen, want om 2:15 was het toch een beetje ambetant, kan ik je vertellen. Lisbeth die stuurt, amai Brian, chapeau, zou de ochtendshift doen na een onderbroken nacht. Ja, Lisbeth, ik ga heel eerlijk zijn. Het is ook een beetje van moeten, natuurlijk. Want ja, ik ben hier op dit moment nog alleen. Dus ja, mocht ik hier nu niet geweest zijn, dat is al eens gebeurd een paar weken geleden. Ja, dat is een beetje raar gebleken. Dus
1: de zomerwekker.
0: Doen we toch maar niet. Gewoon vanmorgen om 4:00 uit mijn bedje gekomen. En kijk, hier ben ik. Dus op zich maakt verder niet uit. Dylan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Om hoe laat ben jij vanmorgen uit je bed gesprongen?
2: 5:30.
0: 5:30. Is dat dan iets dat vlot gaat of ben jij zo'n snoezer?
2: Ik sta wel redelijk rap op, maar het duurt lang tot ik wakker ben.
0: Ben je nu al wakker?
2: Ja, dat wel.
0: Alright, super. Mag ook wel, hè? Bijna 2 uur later, dus op zich. Nee, Dylan, kijk goed. Jij bent de zomerwekker vanochtend, dus voor eerst proficiat. Dat is op zich al een ding. Welke track kan ik voor je draaien?
2: Agira van Unfaced.
0: En heeft dat dan een specifieke reden?
2: Ik ben van de zomer op racefeest naar Ibiza en een paar keer wakker geworden met dat nummer en also wat tof geweest.
0: Oké, neem mij even mee naar dat moment. Je wordt wakker met dat nummer. Op welke... Hoe bedoel je dat dan? Is dat dan zo ergens bij de opkuis in een club of gewoon in uw bed met een wekker? Of hoe moet ik het zien?
2: Nee, in ons vakantieverblijf een vriend die dat afspeelde.
0: Ah, ja, oké. En zo, ja, ja, goed. Ik zou ook wel veel liever wakkerder worden van een feest en Ajira dan van iemand die me midden in de nacht wakker belt. Nee, kijk goed. Dylan, super fijn dat je een berichtje stuurde. Je bent aan het werk. Ik ga je heel veel succes wensen vandaag. En kijk al uit naar het weekend. Salut, hè.
2: Yo, salut.

0: daarnet zeer speciaal gekozen door Dylan uit Waregem. Deze een feest en Ajira. Morgen een nieuwe kans tot zomerwekker trouwens. Het enige wat je moet doen is mij laten weten welke track je wilt horen. En dan draai ik hem misschien wel morgen vroeg. Onderweg Manuals en Brian V. Na Selena Gomez en Marshmallow.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: We zijn vandaag 13 augustus. De zomervakantie duurt nog exact 2,5 weken. Dat is nog even. En wie weet heb jij in die 2,5 week wel nog een beetje verlof? Of misschien vertrek je in september of zo nog op vakantie? In elk geval, wie weet heb jij nog leuke vakantieplannen deze zomer? En dan vraag ik me af, wat doe je dan? Ben je dan met je werk bezig of laat je het toch helemaal los?
1: Ja. Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Want vandaag in de krant, 7 op de 10 zelfstandigen hebben meerdere dagen nodig om af te schakelen. 6 op de 10 nemen hun laptop mee op vakantie en een kwart werkt zelfs bijna dagelijks. En dat geldt trouwens niet alleen voor ondernemers. Ook uit cijfers van Tempo Team blijkt dat 4 op de 10 werknemers hun werk moeilijk kunnen vergeten of loslaten op reis. Het is zo dat de Gezinsbond adviseert om je werktijd heel strak af te bakenen als je het echt niet kunt laten. Bijvoorbeeld door 's nachts ochtends een uurtje te werken, zodra je opstaat of na het ontbijt, zodat je dan de rest van de dag met je volle aandacht bij je gezin of bij je vakantie kunt zijn. En tot slot relativeert die Gezinsbond ook een beetje. Ja, verwacht natuurlijk niet dat je op die paar vakantieweken een heel jaar aan gemiste tijd kunt inhalen. Echte verbondenheid met elkaar, als je met iemand op reis gaat, bouw je natuurlijk op tijdens alle dagen van het jaar en niet enkel op die reis. Maar goed, ik vraag het mij dan natuurlijk wel meteen af.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ja, als jij op reis gaat, hoe gemakkelijk kan jij het werk loslaten? Ik vind dat bijvoorbeeld heel moeilijk, maar ik doe dan natuurlijk ook wel een job dat ik heel leuk vind om te doen. Dus als ik dan een mailtje krijg of zo van een paar collega's hier, van Bram of van Louis of zo, dan kan ik het mij niet laten om toch even te lezen, te antwoorden en indien nodig actie te ondernemen. Ja, ik betrap me daar elke keer weer op. Elke keer dat ik verlof heb, dan ben ik minstens 2 dagen toch nog aan het werk. En hoe zit dat met jou? Dat wil ik echt heel graag weten. Dus open even de Top Radio BE app en laat het mij vooral even weten. Want ik kan me daar eigenlijk een heel moeilijk beeld van maken. Het kan me wel goed inbeelden dat als je zelfstandige bent, dat je het dan moeilijker hebt dan een gewone werknemer. Maar hoe zit dat bij jou? Je weet het. Kom maar door in de Top Radio BE app. Zeer benieuwd. Ondertussen Manuals, Brian V, Where Do I Go?

0: Ja, exact, dat bedoelde ik dus. Tapi, dat die stuurt, wij gaan naar Montenegro en ik ben een zelfstandige kapster, ook aan huis. En als ze mij bellen, mijn klanten, dan zal ik zeker wel antwoorden om hen een afspraak te geven. Ja, hoe zit dat bij jou? Als jij op vakantie gaat, kan jij dan heel gemakkelijk je werk loslaten of vind je dat toch een pak moeilijker? Kom maar door in de Topradio BE, dan hebben we het er zo meteen over. Eerst verkeer, want het is 7:30 en er zijn 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpsring richting Gent. Komt door een ongeval in linkeroever, verlies je een 30 minuten vanaf Antwerpen-Zuid. Opletten daar dus. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst verlies je 10 minuten. En richting Mechelen tussen Kontig en Rumst verlies je ook nog zo'n 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top. Your Summer Beat.

0: Ik krijg hier nu toch een berichtje binnen. Via de Top Radio BE heb ik... Ik vertelde net dat er in de krant staat dat mensen het alsmaar moeilijker vinden om het werk los te laten op vakantie. En ik vroeg mij af hoe het bij jou zat. Heel wat berichten komen binnen. Cedric, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi, hoi, hoi. Wat doe jij van werk juist?
1: Ik ben commercieel directeur in een chemisch bedrijf.
0: Ola, dat is een redelijke functie, denk ik. Jij kan niet zomaar je werk loslaten op vakantie, denk ik.
1: Ik moet zaken goedkeuren en zaken blijven kijken. En goed, ik zie dat zelf niet als een probleem.
0: Nee, jij niet, maar wie wel?
1: Ja, dat is mijn vrouw.
0: Uw vrouw vindt dat moeilijker. Vertel eens, want je hebt ooit iets meegemaakt, hè?
1: Ja, dat was onze eerste vakantie na de COVID-periode. En ik had mijn computer meegenomen. En ze had mij al een paar keer gezegd van stop met werken, want ik ben er wel beu. En ja, ik zat dan zomaar met de computer. En plots kwam ze voorbij, gidsen ze die computer. En de computer lag in het water van zwembad.
0: Oh nee, gewoon computer en al, hup, plons, zwembad in.
1: Computer en al, plots het zwembad in. Het was gedaan met werken voor de rest van de vakantie. En sindsdien neem ik hem ook niet meer mee. Hè.
0: Iets te veel kosten, nee, dat snap ik. En hoe heb je dat dan uitgelegd op het werk?
1: Kijk, ik ben iemand die gelooft in eerlijkheid hier langs. Dus ik heb het gewoon uitgelegd. En ik moet eerlijk bekennen, vandaag is het nog steeds een grap op het werk. Dus,
0: dat snap ik.
1: Dus op die manier, ja.
0: Een straf verhaal. Cedric, dankjewel voor je reactie. Sowieso heb je binnenkort nog een vakantie gepland.
1: Nee, wij zijn net terug van Venetië.
0: Gelukkig maar.

Daarnet in de ochtend van Top Cedric uit Waterloo. Ja, zijn vrouw heeft ooit eens zijn laptop de zee of het zwembad ingegooid, liever, toen hij maar niet kon stoppen met werken. En sindsdien neemt hij zijn laptop niet meer mee op reis. Dat was het verhaal omdat in de krant stond dat heel wat mensen het moeilijker en moeilijker vinden om niet te werken op vakantie. We zouden met z'n allen een beetje een voorbeeld moeten nemen aan Stijn, denk ik. Stijn stuurt ook een bericht in de Top Radio BE-app. En hij zegt, ik doe mijn laptop toe en ik ben mijn werk al vergeten. Ja, daar ben ik oprecht jaloers op. Zometeen in de ochtend van Top, Topic en A7S.

0: Tje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
8: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
7: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

Maandagochtend zijn Jeroen en Koen natuurlijk terug. En dat wil zeggen dat het vandaag mijn allerlaatste normale ochtend is. Ja, zeer zeker wel. En wat is het, anderhalve week geleden heb ik mij gigantisch overslapen. Kwam ik eigenlijk 50 minuten te laat hier op het werk. En dat zou normaal gezien niet opvallen. Tenzij je het ochtendblok presenteert. Ja, dan valt dat natuurlijk wel op, want dan ben je de eerste die hier toekomt. En dan ja, is er gewoon geen plan B. Dus als je dan te laat komt, dan is het gewoon muziek op de radio. Ook leuk, laat ons daar niet te nozel over doen. Maar om dus die 50 minuten schade in te halen, mocht jij mij laten weten, of mocht jij laten weten liever, hoe jij wou dat ik dat goed maakte. En ik heb het gevoel dat ik er een beetje word ingeluist. Want morgen zal de ochtend van top vol uitdagingen zijn. Ja, van wat het ook mag voorstellen. Ik heb geen idee. Ik ga het gewoon morgen vroeg ondergaan, samen met jou. En er is mij wel gezegd, ja Brian, het is misschien ook wel leuk dat een aantal luisteraars nog wat leuke opdrachten of wat leuke uitdagingen verzinnen. Dus als je tijd hebt in je ochtendprogramma morgen, dan mag je dat altijd even vragen. Dus, bij deze. Als jij een idee hebt van iets dat ik moet doen morgen als uitdaging in de ochtend van top, dan mag je dat nu laten weten via de Topradio BE-app. Dan beloof ik plechtig dat ik het gewoon eerlijk en zonder filter aan mijn collega's zal bezorgen. En dan ontdek ik wel morgen wat er mij te doen staat. Goed, de Topradio BE-app staat open.

Rosie en Bruno Mars met Appetit bij Top. Ik zei het daarnet al, morgen dus een ochtend vol uitdagingen, omdat ik mij anderhalve week geleden gigantisch heb overslapen. En jij mag nog altijd uitdagingen doorsturen via de Top Radio BE-app. Gewoon in een berichtje naar de studio. Al wil ik wel heel even oproepen om daar eens goed over na te denken. Want ik zie opdrachten binnenkomen waarvan ik eigenlijk vermoed dat ik je er geen plezier mee ga doen. Zo is er Kathleen die zegt, Brian, waarom presenteer je morgen niet gewoon in pyjama? Ja, dat zou je een goed idee kunnen lijken, maar herinner u de vorige minister van Onderwijs, Ben Weitz, die ook ooit eens in pyjama voor de klas gestaan heeft, was toen in boxershort. Wel, ik slaap ongeveer in dezelfde tenue, dus ik denk dat ik daar niemand een plezier mee ga doen. Kijk, heb jij nog een voorstel? Kom maar door in de Top Radio BE-app, dan geef ik het door.

0: uur, dit zijn de top headlines. Krijg je van Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
2: Er is nog altijd een verbod op het tewerkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
1: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
3: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
1: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan. Een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas in 2142. Dat is over 118 jaar. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van 2 vermiste Belgen teruggevonden, dat meldt HLN. 2 mannen verdwenen in 1992 tijdens een bergtocht door het slechte weer. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren, maar DNA-onderzoek moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. Voetbal. Paris Saint-Germain heeft na de Champions League nu ook de Europese Supercup gewonnen. Tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League, werd het 2-1. PSG pakt zo al voor de 2e keer op rij de Supercup. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cocuyt 4e geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
4: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstap springen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats, dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
1: Nog op het programma vandaag onder meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Bonnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Mogelijk kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
0: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest is op dit moment het geval op de Antwerpsring richting Gent. Komt door een ongeval in Linkeroever, verlies je een uur vanaf Antwerpen-Oost. Opletten daar. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst, daar verlies je ook nog 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten. Je weet het, straks weer een kans om tickets te winnen voor een plezante daguitstap met vandaag op het rad tickets voor e-karting, Sportoase en het Maisdolof en Snowworld. Dus winnen is altijd plezant, dat sowieso.
5: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Brian Loufrimo.
0: En dat winnen, dat kan je dus straks doen. Eerst het meest iconische pianootje van 2026. De Bausa en Magnetic. Top.

Emotion. Ja, Talk to You ga ik zeker doen. Alleen over iets heel belangrijk. Want ja, elke ochtend deze zomer maak je kans op leuke duo-tickets. Voor een plezante daguitstap, dat is vandaag niet anders. Ik stuur je naar ofwel e-karting, Sportoase, Maisdolof, ofwel Snow World. Een van die vier tickets kan van jou zijn. Als je nu Ik Verveel mij stuurt naar de Top Radio BE-app, dan bel ik je misschien zometeen wel op.

0: Martin Solveig en All Stars bij Top. Wie gaat er vandaag aan de haal met een plezant duo-ticket voor een nog plezantere daguitstap? Zometeen bel ik iemand op en dan ontdekken we het samen.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
5: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: 8 voor half 9 op deze donderdagochtend.
1: Ik verveel me.
2: Alarm!
0: En we gaan samen ontdekken wie ik gelukkig kan maken. Maxim uit Diest, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoi, hoi, hoi. Jij bent al aan het werk, hoor ik?
3: Ja, dat klopt.
0: Super, wat doe je?
3: Magazinier.
0: Magazinier, super. Dan moet jij met zware stukken sleuren of valt dat mee?
3: Dat valt wel mee.
0: Oké, gelukkig maar. Heb je nog vakantie deze zomer?
3: Nee.
0: Ai, dat is jammer. Maar goed, dat wil dan wel zeggen dat er nog in jouw agenda wel ergens een gaatje te vinden is voor een plezante daguitstap, toch?
3: Ja, dat klopt.
0: Dat dacht ik. Je hebt de mogelijkheden daarnet misschien wel al gehoord. E-karting, Sportoase, Maisdoolhof of Snowworld. Wat is jouw favoriet? Welke zou je het liefste winnen?
3: Dan zou ik zeggen Snowworld.
0: Ben je een fervent skier of snowboarder?
3: Nee, zeker niet, maar voor de kinderen zou dat wel leuk zijn.
0: Super, gewoon van de berg afrollen is ook plezant natuurlijk.
3: Dat voilà,
0: is
3: voilà.
0: Super, Maxim, ja, kijk, dan mag jij mij aangeven of ik een harde of een zachte draai aan het rad mag geven.
3: Doe maar een harde draai.
0: Een harde, daar gaan we. 3, 2, 1, ja. Dat is al gelukt, die harde draai. Dan ben ik benieuwd wat het wordt. van den berg afrollen, het is, Maxim. Zeker wel, ik stuur je richting Snowworld.
3: Ja, zalig.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Wie neem je mee?
3: Ja, dat zal de vriendin en de kinderen zijn.
0: Ah, kijk, voilà, dat wordt een zeer plezante dag uitstap, daar ben ik zeker van. Maxim, merci om mee te spelen en heel graag tot snel, vriend. Salut, hè.
3: Ja, dank u wel.
4: Dag. Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Wie bij top en Love Me, zometeen de nieuwe Lost Frequencies. Na drie plekken waar je op dit moment een kwartier of langer verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Deurne en de Kennedy-tunnel verlies je een uur. Op de E313 dan richting Lummen verlies je een kwartier door een ongeval in Massenhoven. Aanschuiven doe je vanaf Wommelgem en ook richting Antwerpen op diezelfde E313 is het aanschuiven. Een kwartier tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan, dan dat kwartier.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
1: Dit is...

0: Maxim mag zich gelukkig prijzen met een duo-ticket voor Snowworld daarnet. Hij heeft het Ik Verveel Mij alarm kunnen spotten.
1: Zomer zonder centen.
0: Zometeen kan je iets helemaal anders spotten hier in de ochtend van Top. Zijn de Kelly de Keizer, ofwel Kelly and the Chaos. Zo vind je ze op Instagram en op TikTok. Want zij geven ons elke donderdagochtend tips om de zomer zonder centen door te komen. Doet ze met een budgettip en een uitstaptip. Zo ben je er zeker van dat je die laatste, wat is het, 2,5 week van de zomervakantie nog zonder al te veel budget doorkomt. Dus dat is goed nieuws, lijkt mij, Jazeep.
1: Dit is Top.
0: Zometeen gaan we dat doen na Shakira en Burna Boy.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hey mechanieker, wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
3: Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: J-Lo en David Guetta, zeker wel. Save Me Tonight.
1: Zomer zonder centen.
0: Kelly de Keizer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ah ja, ja, jij hebt gisteren ook in jouw hof gezeten, heb ik gezien.
2: Ja, klopt, met de buren en de kindjes.
0: Ah, de max. Het zag er zeer gezellig uit. Wat vond je van de eclipse?
2: Ja, ik vind gewoon, dat wordt altijd zo opgehyped en ik weet dat dan, dat de kinderen zo denken van, ah, oké, dit is het. Terwijl dat is mooi, hè. Maar iedereen moet dat altijd zo opblazen. Het was leuk. Het was gewoon leuk.
0: Het was een zeer leuk, wat zal ik zeggen, een zeer leuke gelegenheid om met z'n allen nog eens gewoon in de tuin te gaan zitten zonder scherm, denk ik. Maar verder meer dan dat was het toch eigenlijk ook niet. Ik bedoel, die eclipse, nee, ik vond het nu niet zo speciaal, toch?
2: Nee, maar het is inderdaad, het was leuk om dat met de kindjes te doen, voilà. En om buiten te zijn. Het was leuk.
0: Exact. Ja, de laatste keer deze zomer alweer dat wij met elkaar aan de lijn hangen. Want ja, volgende week zijn Jeroen en Koen natuurlijk terug. Het was een hele leuke zomer. Heel veel toffe tips. Vandaag de laatste, vertel eens.
2: Ja, ik dacht, ik ga er eens een algemene tip van maken. Wij willen altijd zo spectaculaire dingen voor onze kinderen. Maar eigenlijk, ik merk deze zomer, die houden gewoon van eenvoud. Als jij thuis bent en je speelt daar eens een gezelschapsspelletje mee doorheen de dag. Of je gaat naar het bos en je gaat een keer gewoon stenen zoeken in plaats van gewoon eens te wandelen. Die zijn daar eigenlijk het meest gelukkig mee van allemaal.
0: Dat zijn gemakkelijke kinderen. Bij mij was dat nu wel net iets... Ik was natuurlijk ook wel een heel moeilijk jonk, dus op zich...
2: Maar pas op, als ik dat bij mijn vriendinnen hoor, dan zeggen die dat eigenlijk allemaal van die uitstapjes die zoveel geld kosten. Hè, die zijn even content als jij daar gewoon even iets mee speelt en de eenvoud is even leuk.
0: Dat is zo. Super. Heb je ook nog een laatste uitstaptip, Kelly?
2: Ja, eentje die dat ik zelf vergeten was. Ik was zo eens aan het zoeken en het Vrijbroekpark in Mechelen is echt een geweldige plaats. Ik ben er zelf nog maar één keer geweest. Je kunt daar zelf gratis drinkwater om je flessen te vullen. Je vindt daar kraantjes, dat is een speeltuin, dat zijn wandelpaden. Het is daar echt prachtig. Je moet er echt naartoe gaan.
0: Dat is, je hebt me nu al compleet overtuigd, kan ik je vertellen. Kelly, bedankt voor de fijne zomer. Heb je nog plannen deze zomer of is het echt volle bak voorbereiden op het nieuwe schooljaar?
2: Wij gaan nu nog een weekendje weg met vrienden. Wij hebben zoiets centerparksachtig gehuurd, een huisje. En daar gaan we mee afsluiten. En dan is het echt één rechte lijn naar het nieuwe schooljaar.
0: Yay, kijk je naar uit. Ja,
2: ik heb er zin in, tuurlijk. Als leerkracht, we hebben er zin in.
0: Exact. Kelly, merci ook om heel deze zomer elke donderdag een paar toffe tips te geven sowieso. En heel graag tot snel. Salut, hè.
2: Salut.

0: Dit is Stopt.
1: 1 over 9 op deze donderdagochtend. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Serafine.
2: Goedemorgen. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. Door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn, van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was, maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Arties.
3: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader order het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
2: We zijn minder goed voorbereid op een koude winter dan de voorbije jaren, dat zeggen energiehandelaars. De Europese gasopslag is nog maar voor 59% gevuld, een kwart minder dan normaal deze tijd, en de Belgische zelfs maar voor 41%. Tegen december moet dat 100% zijn om de winter zorgeloos door te komen. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, daardoor wordt er minder gas verdeeld en zijn de prijzen hoger. Bij Belfius is de storing van de baan, dat laat de bank weten. De technische problemen zijn gisteravond laat opgelost. Belfius-klanten konden sinds gisterenmiddag niet meer inloggen via de app of de website. Sommige mensen konden ook niet meer betalen. De oorzaak van de storing is niet bekend. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cooke-Uyt 40 geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
4: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
2: Nog op het programma vandaag vond er meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Ponnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
1: Serafine, dankjewel. Ik heb nog, even kijken, 3 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan, verlies je 40 minuten. En op de E313 richting Antwerpen, tussen Ranst en Antwerpen-Oost, ook daar een half uur extra. En op de E40 richting Brussel, tussen Afligem en Sint-Agatha-Bergen, verlies je 20 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 20 minuten tijd.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Brian Loufrimo.
1: Zometeen weer een nieuwe Summerbeat Battle na Another en 54 Ultra. Dan weet je dat die Summerbeats goed zitten. Na Rihanna en SO.

0: Het zal vooral met een klein beetje kont- of rugzweet zijn vandaag. Yves V en Afrojack met We Got That Cool Order.
1: Summer Beat Battle.
0: Ja, het wordt een zeer, zeer, zeer warme dag tot 35 graden vandaag. Dus hopelijk kan je af en toe wat verkoeling zoeken, voldoende drinken en af en toe ook eens een glas water pakken. Maar goed, dat laat ik geheel aan jou. Hey, goedemorgen, het is 9:15 op deze donderdagochtend. En je weet het, elke dag rond dit tijdstip mag jij bepalen welke track uit de Summer Beat 1000 ik draai. Ik haal er twee uit de lijst, die zet ik tegen elkaar. En mag jij kiezen, dat is vandaag niet anders. Dit is keuze 1. 600.

0: was keuze 1.
1: 214.
0: Is... En dit is keuze 2 vandaag. Gira Carr en Fiddle the Grunt met Let Me Think About It. Welke track wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je hem zometeen misschien wel als jouw favoriet. Onderweg Tiga naar DJ Licious en deze Milo.

0: You Gonna Want Me. Jij mag bepalen welke track je zometeen hoort na Kate en John. We turn the lights off, want we zijn bezig met een nieuwe Summerbeat Battle. En dit was keuze 1.
1: 608.
0: Milo en Clapton met Drop the Pressure. Nou, als je een keuze 1 hebt, is er logischerwijs ook een keuze 2.
1: 214.
0: Ida Carr en Fed Legrand met Let Me Think About It. Welke track wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je misschien wel, ben je vrij zeker van, zometeen.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stuk liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes. Een stralende zachte huid, dat is de summer must have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Check voor vertrek.
8: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
7: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
8: Check.

0: Welke track uit de Summer Beat 1000 gaat het worden?
1: Summer Beat Battle.
0: Dat is de vraag. Elke dag met een Summer Beat Battle. Twee tracks uit het Summer Beat 1000 die ik tegen elkaar zet. En dan mag je via de Top Radio BE app stemmen op jouw favoriet. Dit was daarnet keuze 1.
1: 608.
0: Leuk, laat ons eerlijk zijn. Milo en Clapton met Drop the Pressure. Was dus keuze 1, dit was keuze 2.
1: 214.
0: Minstens even leuk. Ida Carr en Fed LeGrand. Met Let Me Think About It, dan is de vraag natuurlijk welke track van die twee gewonnen heeft. Ja, en als ik zo even kijk in de Top Radio BE-app, dan is het bijna een consensus. Het is ongelooflijk. Alessandro, ik zag Tim, ik zag Karin, ik zag Stien, ik zag Wendy, ik zag Thibaut, Stefanie, Anaïs, Alexander, enfin heel wat mensen in de Top Radio BE-app. En ze hebben bijna allemaal met, wat is het, 85% van de stemmen, gekozen voor deze Ida Carr en Fed LeGrand. Ja, het zal wel zijn. En ik gun het hem, Fredje. Ja, het is echt een gezellige mens. Was hier voor de zomer eens op bezoek bij Wouter. Zeer sympathieke man. Let Me Think About It, de winnaar van de Summer Beat Battle.

0: een terechte winnaar. En laat ons eerlijk zijn, Irakar en Fat LeGrand met Let Me Think About It. Het is de winnaar van de Summer Beat Battle. Na drie plekken waar je op dit moment 20 minuten of meer tijd verliest, is het geval op de E40 richting Brussel, tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem, verlies je op dit moment 30 minuten. Op de E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, ook daar een half uur extra. En tenslotte op de Antwerpsring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan, 20 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 20 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

Hele goedemorgen, het is 9:40 op deze donderdagochtend en zometeen bij Top Harry PFR met zijn solo naar Rudimental. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
3: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verlengde solde.
6: Bommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.

Dit is dus de nieuwste van Henri PFR. Ik heb hem van het weekend gezien in Zeebrugge. Dit is het voorprogramma van David Guetta. En dat was best de moeite, hoor. Ja, absoluut. Het is bijna 10 uur onderweg richting de top headlines van 10 uur. Met daarna Thibaut van Leliendaal. En morgen, dat weet je ongetwijfeld, is een speciale dag voor de ochtend van Top. En meer bepaald voor mij. Want morgen een ochtend vol uitdagingen. Dat komt omdat ik mij anderhalve week, 2 weken geleden of zo heb overslapen. En mijn collega's en heel wat topluisteraars zijn van mening dat dat niet zomaar kon passeren. Dus morgen krijg ik tijdens de show allemaal uitdagingen die ik gewoon moet volbrengen zonder enige vorm van gemekker en of gemaar. Dus mis het niet, zou ik zo zeggen. Luister wel morgenochtend dus naar de nieuwe ochtend van Top. Straks Thibaut van Leliendaal naar de top headlines. En ik heb gezien dat hij Jonas Blue heeft meegebracht. Enfin, samen met Malieve en Edge of Desire. Ik heb nog Joel Corey, Tom Grennan na deze Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open. Dit is Top!
1: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de top headlines en die krijg je van Serafien. Een goedemorgen, Serafien.
2: Goedemorgen. Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mag je in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Gelens.
3: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
2: Maar ruim 7 op de 10 zou wel opnieuw de stap zetten om zelfstandige te worden, ondanks dus de twijfels. Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand. Een deelabonnement 20 of 24 euro. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Volgens Spotify zelf zijn de prijsstijgingen nodig om klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
1: Nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen, 25 minuten bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E40 richting Gent, 16 minuten extra tussen Erpenmeren en Wetteren. En tot slot nog op de E40 richting Brussel, 10 minuten bijrekenen tussen Bertum en Krainum. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
4: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibaut van Leliendaal.
1: Het wordt weer zweten vandaag. Niet alleen buiten, maar ook hier op je radio. Want Daft Punk is onderweg naar Jonas Blue.

Hallo, hallo. Goedemorgen op deze donderdag 13 augustus. Hopelijk heb je gisteren genoten van de zonsverduistering. Ik ga niet liegen. Ik vond het maar niks. Nee. En dat komt eigenlijk allemaal door mezelf, denk ik. Ik had de lat voor mezelf gewoon veel te hoog gelegd. Ik had er meer van verwacht of zo. Ik dacht echt dat het veel donkerder ging zijn buiten. Maar het was nog eigenlijk redelijk klaar. En door die eclipsebril, ik had er toch eentje gevonden nog last minute. Ja, ik vond niet dat je daar iets mega spectaculairs door zag of zo. Het kan aan mij liggen. Enfin, het is mijn mening dus. Misschien heb jij wel genoten en ik hoop dat je dan hebt genoten. Want ja, de volgende zonsverduistering, dat is weer voor binnen een dertigtal jaar waarschijnlijk. Ik weet niet wanneer juist, maar kijk. Zeg, zo meteen hoor je Sigala met Riptide hier op top. Na The Second Voice. Dit is Let Me Be in The Voice.

Als jij komend weekend nog geen plannen hebt, dan heb ik misschien wel een ideetje. Want ik zag vandaag dat het dit weekend Weekend Dance is in Zeebrugge, op het strand van Zeebrugge liever. En daar staan hele leuke namen op de line-up. Zometeen overloop ik ze eens naar Shanna.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: festivalseizoen is nog volop bezig met dit weekend Weekend Dance op het strand van Zeebrugge. De mainstage is daar alvast opgewarmd, want afgelopen weekend gaf David Guetta daar nog een DJ-set voor meer dan 30.000 man, alsjeblieft. En vanaf morgen dus Weekend Dance. De laatste tickets die gaan nu in de verkoop. En het is wel de moeite om daarbij te zijn. Ik ga eens de affiche overlopen. Een paar namen op die line-up. Bijvoorbeeld Another gaat erbij zijn. Met misschien wel de hit van 2026. De zomerhit. Ook Mau P die komt langs. Gaat ook de moeite zijn deze. En als je graag iets meer techno hebt, dan kan je bij Marlon Hofstad zijn. Ha. Gaat een feestje worden, denk ik dan. Op het strand van de Zeebrugge. De laatste tickets die gaan dus nu in verkoop, dus zeker en vast de moeite om daarbij te zijn.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: half elf op deze donderdag voormiddag. Zometeen weer een hit of shit. Dan mag jij weer je mening geven over de nieuwe muziek hier op Top. En ook de nummer 1 uit de Top Hit 40 komt eraan. Er is nog drie plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen, daar moet je 22 minuten bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E40 dan richting Gent, 14 minuten extra tussen Aalst en Wetteren. En tot slot nog op de E17 richting Gent, 13 minuten bijtellen tussen Lokeren en Gentbrugge. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
5: Dit is Top. Your summer beat. We make you move. Thibaut van Leliendaal. Your

0: De nummer 1 uit onze top hit 40. En jij mocht er een paar weken geleden je mening over geven in...
1: Hit of shit.
0: In deze hit of shit natuurlijk. Daar bepaal jij of je de nieuwe muziek op top hier leuk vindt of niet. En je ziet het dus, als je het een hit vindt, dan komt die in de playlist van Top terecht. En wie weet ook wel, wordt die gebombardeerd tot de nummer 1 in onze top hit 40. Deze week in Hit of Shit, Age met een remake van Anita Ward uit 1979, Ring My Bell. Nog geen mega succes voorlopig deze week. Hij was heel goed begonnen deze week, de track. Maar gisteren kreeg hij toch een klein dipje, want er kwamen heel veel shits binnen. Maar dat is het leuke aan Hit of Shit. Je mag er elke dag je mening over geven. Dus wie weet is die vandaag wel veranderd. Dus neem de Top Radio BE-app er maar bij. Luister goed naar deze Ring My Bell. En laat dan jouw ongezouten mening achter door Hit of Shit door te sturen. Yo.

H met Ring My Bell, een hit of shit deze week. Wat vond jij ervan? Vond jij het een hit of een shit? Dat mag je mij nu eens laten weten via de Top Radio BR. Jouw mening is welkom.

0: Wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schuif ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
8: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
9: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
10: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
11: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
12: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
13: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
14: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Ik had jouw mening weer nodig. Wat vond jij van deze Ring My Bell? Dit in de versie van Anita Ward, wel in die van Ash. En jij mocht je mening erover geven.
1: Hit of shit?
0: Ik heb weer heel veel berichtjes binnengekregen via de Topper Radio BE-app. Zo heb je Wouter, die stuurt shit. Smakeloze kopie van het klassieke. Stefanie, die vindt het een hit, is al eventjes bekend op TikTok, deze remix. Ja, dat klopt. En daar doet hij het heel goed op TikTok. Niels vindt het een hit. Olga, een shit. Marco, die vindt het ook een shit. Dimitri, dikke shit. Weg ermee, afvoeren die handel. Yannick, die stuurt verrassend. Ik vind het eigenlijk een pak beter dan het originele. Wat een topschijf. Niels gaat daarmee akkoord. Die stuurt, ik vind dat echt een mega dikke vette schijf. Dus een hit voor mij. Steven die zegt dan weer, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is aangekomen voor deze Ring My Bell van Edge. Dus afvoeren die handel ook. Kenneth ook een shit. Voor Philippe blijft het ook een shit. Ja, het is weer zo wat een twijfelgevalletje vandaag. Ik heb het dus eens moeten optellen opnieuw. En het is weer 50-50. Ja. 50-50, 50 hit, 50 shit. Dus er is nog niet echt een beslissing gevallen vandaag. Morgen valt de eindbeslissing over deze Itch en Ring My Bell. Dus dan hoor je hem nog twee keer. Zeer benieuwd wat dat gaat geven.

0: Goedemorgen, 11 uur, hier is Serafine met de top headlines. Goedemorgen, Serafine.
1: Goedemorgen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Schellens.
2: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
1: Maar ruim 7 op de 10 zouden wel opnieuw de stap zetten om zelfstandiger te worden, ondanks dus de twijfels. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het was al een succesvolle voormiddag op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk heeft zich met de snelste tijd in de reekse verzekerd van de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Dat is vanavond al. Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
0: Nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 28 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E40 dan richting Gent 26 minuten extra tussen Afligem en Wetteren. En tot slot nog op de E17 richting Gent een kwartier bijtellen tussen Lokeren en Gentbrugge. Op een ander plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibaut van Leliendaal.
0: Met het komende uur Avicii, Florida en de nieuwste van Swedish House Mafia. Maar aftrappen gaan we doen met Calvin Harris. Top.

Topic en Becky G met Sorry Papi. En sorry, dat is ook wat onze Brian heeft moeten zeggen. Want die had zich overslapen en die kwam dus te laat tijdens de ochtendshow. En jullie hebben beslist dat zijn tegenprestatie een ochtend vol uitdagingen gaat worden. En die ochtend vol uitdagingen die gaat morgen in. Morgen vanaf 7 uur hoor je Brian. En dan gaat hij voor ons, of van ons liever, van die random opdrachten krijgen terwijl hij aan het presenteren is. En zo nieuwsgierig dat ik ben, ben ik al eens gaan kijken naar alle uitdagingen en opdrachten. En er zitten toch wel een heel leuke paar opdrachten bij. Allee, toch voor mij, want ik moet ze alvast niet doen. Als je benieuwd bent, gewoon luisteren. Morgen hoor je het allemaal tussen 7 en 10 bij Brian. En nu hoor je de fluit van Florida. Dit is Whistle.

Ik heb een waarschuwing voor alle singles onder ons. Want een shock in de datingwereld. Het heeft allemaal te maken met de app Bumble. Dat is een dating-app die nu al 12 jaar bestaat. En zij schrappen nu hun meest bekende en belangrijkste regel. En ik snap eigenlijk niet goed waarom. Ik leg zo meteen uit wat ze gaan doen na Jamiroquai en Little

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
0: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
0: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
13: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

orde aan Avicii. Want deze levels, die blijft oh zo goed. Zeker als de zon schijnt, hè. Zeg even iets anders nu. Even terug naar mijn singleperiode. Want toen maakte ik gebruik van dating-apps, zoals Tinder en ook Bumble. Voor de mensen die Bumble niet kennen, Bumble is een dating-app waar je dus kan matchen met elkaar. Maar de gouden regel, en die is al 12 jaar die gouden regel, is dat de vrouw de eerste stap moet zetten. Dus als je gematcht hebt met elkaar, je hebt zo iemand naar rechts geswiped en je vindt die interessant en je hebt een match, dan mag je als man niet sturen. Nee, dat mag niet. Dat is verboden. De vrouw moet het eerste woord voeren. Dat is eigenlijk het idee van die app. En dat onderscheidde Bumble ook met alle andere datingsapps. Maar daar is dus van vandaag verandering ingekomen. Ze maken daar komaf mee met die regel. Je mag nu dus als man ook als eerste sturen. Dus of je nu gebruik maakt van Bumble of Tinder, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Want die apps zijn nu toch allemaal hetzelfde, niet?

0: Zometeen krijg je de nieuwste van Swedish House Mafia van mij. En samen met Licky Lee is dat... Eerst nog 4 plaatsen op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Het is redelijk druk op de baan. Op de E313 richting Antwerpen een half uur bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E40 richting Gent 19 minuten bijtellen tussen Aalst en Wetteren. Op de E17 richting Gent, daar moet je 13 minuten bijtellen tussen Beervelde en Gentbrugge. En tot slot nog op de E40 richting Brugge, daar moet je 13 minuten bijrekenen tussen Merelbeke en Nevelen. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: En... Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
4: Check.
3: De DJ checkt voor je tickets koopt.
4: Oké, check.
3: En social media checkt voor je op date gaat.
4: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
3: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
3: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes?
7: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
2: Dit is... Top. We make your move. Your summer beat. Thibaut van Lelien.

0: vind deze zo geslaagd. Een samenwerking waarvan ik niet wist dat ik hem nodig had. Swedish House Mafia en Licky Lee met hun nieuwste Happiness is So Sad. Tijd voor het Daily Dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: Elke dag vuur ik een dilemma op je af en dan mag jij een keuze maken. En jouw keuze laten weten via de Top Radio BE-app door gewoon een berichtje te sturen. Vandaag weer een dilemma in verband met het goede weer. Want als het goed weer is, ja, dan zie je heel veel mensen met een hoedje of een pet of een zonnebril rondlopen. Dus ik vraag mij af, ben jij team zonnebril of team hoofddeksel? Hoofddeksel zijn de hoedjes, petten enzovoort. Dus als het echt warm is, dan ga ik zelf altijd voor een petje. Mijn petje van Ralph Lauren. Chique. Nee, ik kies daar liever voor dan voor een zonnebril, omdat ik altijd schrik heb om een zonneslag te hebben. Ofzo. Dus kijk, dat is mijn mening erover. Maar ik ben zeer benieuwd hoe dat bij jou zit. Ben jij team zonnebril of ben jij team hoofddeksel? Beide kan natuurlijk ook, maar je mag het mij eens laten weten. Laat maar komen.

0: Dit is Top. Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
0: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Yo, gastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
3: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
7: R-Dreams!
8: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
9: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
10: Maar nee, ik wil parket.
9: Tegels.
10: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
9: Goed idee.
10: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
9: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
10: Check isolatievloer.be.
11: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
11: Interesse in machines.
9: Check.
11: Goede werksfeer.
10: Yes!
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Nog een dagje te vroeg, hè? Dat is pas voor morgen. Het weekend. Zeg, ik had een vraag gesteld of een dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: Ben jij team zonnebril of team hoofddeksel? Zijn er zo petjes, hoedjes? Wat komt hier allemaal binnen via de Top Radio BE-app? Brian die stuurt team zonnebril. Ook Kenny is team zonnebril. Birger ook gaat voor de zonnebril. Rob die stuurt mij door. Hey Thibo, welk team moet ik kiezen als ik ze alle twee steeds combineer? Nu zit ik in een nog feller dilemma. Ja, Rob, ik ga akkoord met beide. Kijk, je bent in beide. Ook Martijn zit in team beide. Maar die stelt dan een andere vraag. Zitten de oorbeugels van je zonnebril boven je pet of onder je pet? Ja, Martijn, bij mij is dat sowieso onder de pet. Ik vind, erboven vind ik altijd een beetje raar. Eerlijk gezegd. Kijk, dat is mijn mening natuurlijk. Filip die stuurt, ik ben team petje, dus team hoofddeksel, want ik draag het hele jaar door een hoofddeksel of een petje. En er zouden petjes moeten komen met topradio erop. Want ik ben een echte petjesliefhebber. Misschien is dat wel nog een leuk idee zo, de merch van Top. Wat denk je daarvan? Ik zou het ook dragen. Ja, kijk. En dan heb je nog Femke. Zij stuurt door zonnebril voor mij, want mijn ogen die tranen nogal vaak van de UV-stralen. Dus ik heb altijd een zonnebril nodig. Het is duidelijk, het is zo wat... vooral de zonnebrillen zijn toch in het merendeel, moet ik zeggen. Leuk om... bedankt voor jouw mening. Het was weer leuk om te doen. Nu de top tune of the week.
1: Dit is de top tune of the week. Peggy Goo.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Top!
3: Goedemiddag, het is 12 uur. Hier is Serafien met de Top Headlines. Goedemiddag, Serafien.
4: Goedemiddag. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
5: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
4: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine, 95, betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reekse zetten ze de snelste tijd neer.
6: Het is natuurlijk wel mooi dat ik dan net dat 100ste voor de anderen uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Dus gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
4: Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verrit plaatste zich niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode pandas geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de moeder en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
3: Nog drie plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E40 richting Gent, 18 minuten bijtellen tussen Aalst en Wetteren. Op de E313 richting Antwerpen dan, 16 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent, 11 minuten extra tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
7: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Thibaut van Leliendaal.
3: Zometeen gaan we de schaamteloze tour op met Cage Ryan en Desenchanté. Eerst nog Reinier Zonneveld. Loco, loco. Top!

jij met een elektrische wagen rijdt, moet je even goed opletten. En zeker als je je boodschappen doet bij Carrefour. Want dan mag je niet meer parkeren op de dakparkings van de winkels. Ja, die maatregel komt er omdat die parkings in het verleden zijn gebouwd. En toen werd er eigenlijk geen rekening gehouden met het gewicht van een elektrische wagen. Die weegt nu eenmaal een pak meer dan een gewone auto. Dus ze zijn niet meer welkom, want een parking, ja, zo'n dakparking zou gewoon kunnen instorten. En volgens de HLN-auto-expert Brecht van Halenwijn is dat een logisch gevolg en gaat dit meer en meer gebeuren voor onze elektrische wagens. Ook in ondergrondse parkings bijvoorbeeld, wegens brandgevaar van zo'n elektrische wagen. Dus als je op dit moment met een elektrische wagen rijdt, dan ga je dus binnenkort gewoon nergens meer kunnen parkeren. Nee, dat is misschien een beetje overdreven. Maar ik zou er toch rekening beginnen mee houden.

Morgen is het weer tijd voor een nieuwe Top Hit 40 met Bart-Jan. En Shakira die heeft daar tijdens het WK heel lang op nummer 1 gestaan met Die Die.

0: al dat bezig was. Deze Die Die met Burna Boy staat nu op plek 5 in onze top hit 40. Ze zakken daar week na week. En nu is het nog eens tijd voor Shakira, haar vorige nummer 1 plaats. Dat is natuurlijk deze Zoo. Oe, oe.
1: We make you move.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt het?
2: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
11: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schat ik, dat is €4.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
11: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Woehoe, mijn energierekening.
17: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
18: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
17: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
18: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
17: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Vanavond is het weer een belangrijke dag voor onze Belgische voetbalclubs. Meer bepaald voor Anderlecht en Gent, want die komen aan de bak in de voorrondes van het Europese voetbal. Anderlecht gaat dat doen voor de Europa League tegen PAOK Thessaloniki. Anderlecht is daar vorige week 0-1 gaan winnen, dus zij verdedigen een voorsprong. Dat geldt ook voor AA Gent, want zij wonnen ook hun voorrondes tegen Göteborg met 0-1. Dat is wel voor de Conference League. En zij spelen vanavond ook thuis AA Gent. Als ik een voorspelling mag doen, dan denk ik dat ze alle twee gaan doorgaan vanavond. Ze staan er goed voor en het is ook in mijn ogen tegen een mindere ploeg. Ik moet wel eerlijk zijn, mijn voorspellingen die komen wel niet altijd uit. Dus we zullen wel zien, zeg.

0: Half 1, zometeen krijg je Milky Chance van mij. Met deze feel good vibe. Stolen Dance komt eraan. Eerst nog drie plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen, 20 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E40 richting Gent, dan een kwartier bijtellen tussen Wetteren en Erpenmeren, of Erpenmeren en Wetteren, liever gezegd. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier extra tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

Het wordt weer warm vandaag tot wel 36, 37 graden. Dus je kan wel wat verkoeling gebruiken door misschien naar de Belgische kust te gaan, naar het zeetje. Wel, zometeen eens checken of het daar al druk is. Eerst nog LMFAO en Party Rock.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
11: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
12: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
13: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
14: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
15: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
12: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verleng de solde.
16: Pommetje of rustige duik.
17: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
16: Meer info. dm-zwembaden.be.
18: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
19: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
18: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
20: Amai, daar regent hier binnen.
21: Oh, zwaansnanny.
20: Jawel, er staan er niet meer in de living.
21: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
20: Dakmeester?
21: Ja.
20: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
21: Dakmeester.
20: Zwaansnanny, hè.
22: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
23: Luister op.

0: donderdag namiddag. We komen al iets dichter bij het weekend, dus dan kan de vraag wel al eens zijn.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, dat is een goede vraag. En dat kan je alle tijden checken via dekust.be, want daar heb je een druktebarometer of een drukteindicator. En moest je onderweg zijn naar de zee, dan moet ik je waarschuwen, want het is ongelooflijk druk aan de zee. Blankenbergen, zeer druk. Oostende, daar ook. Middelkerken en De Pannen, dat zijn de vier hotspots op dit moment. Ook in Knokke begint het redelijk aangenaam druk te worden. Dus waar moet je zijn als je nu naar de zee aan het gaan bent? Dan moet je zijn in Kokzijde, in Nieuwpoort of in De Haan. Want dat zijn zowat de plekken waar het op dit moment nog heel goed te doen is. Dus bij deze ben je gewaarschuwd als je naar de zee aan het trekken bent. Veel plezier daar.

En zo werd het bijna 1 uur tijd om plaats te maken voor Bart-Jan. Ik laat je achter met nog 2 nummers voor de top headlines van 1. Eli Oaks komt er nog aan, Running Around, na deze Bob Sinclair en World Hold On. Tot morgen.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Stop!
2: Het is 1 uur, er was een grote brand in Grobbendonk vanmorgen. Serafien, jij weet meer.
3: Goedemiddag. In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
4: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
3: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Rode duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar. Hij blijft

0: al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won er onder meer al de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.
1: Eén lange file die staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 20 minuten.
2: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Bart-Jan de Prater.
1: Ik heb vanmiddag soep gedronken. Ik ben niet overtuigd of dat wel de beste beslissing was. Anderzijds, aan de muziek gaat het vandaag niet liggen.

Ik hoop dat jij vanmorgen niet wakker geworden bent met je eclipsbril nog op je neus. Nee, maar ik heb wel wat dingen gezien van ik dacht, dat is toch goed gevonden. Mensen die aan het picknicken waren en dan die eclips meepikten en dat soort zaken. Het was echt een gathering van leuke mensen. Het was een feestje bij sommige mensen. Beetje jaloers van. Was leuk gedaan. Nu weer 100 en zoveel jaar wachten. Maar voor feestjes gaan we dat niet doen, denk ik. Zometeen in Weet Je Waar breng ik jou naar de House of Leaves. Misschien weet je het al zijn. Ik omschrijf het zometeen en vraag jou of jij weet waar dat ligt.

0: Weet jij waar je naar het House of Leaves Museum kan? Het is een mysterieus gebouw, verscholen achter dichte klimop. Vandaar ook de eigenlijke extra naam die het heeft gekregen, House of Leaves. Het was vroeger het hoofdkwartier van de communistische geheime dienst. En binnen zie je eigenlijk originele afluisterapparatuur van jaren geleden vanuit de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, denk ik ook nog wel. En oude dossiers. Het is een indrukwekkend, maar wel tikkeltje griezelige plek. Maar misschien ben jij er wel al geweest in dat House of Leaves. Als je er geweest bent, laat me even weten waar het is, want dat is het spelletje. Weet je waar? Weet je niet waar het is, blijf dan even hangen, dan vertel ik jou dat zo meteen.
1: Dit is Tom!
2: Yo, Sandveld hier.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: En Colruy trakteert.
11: Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
12: Voorwaarden op colruy.be.

Ik vroeg jou daarnet, weet je waar je naar het House of Leaves Museum kan? Een heel mysterieus museum, een gebouw verscholen achter dichte klimop. En het was ooit het hoofdkwartier van de communistische geheime dienst in de Koude Oorlog. Binnen zie je bijvoorbeeld afluisterapparatuur en oude dossiers. Heel veel mensen werden toen echt bespioneerd in die tijd op een heel nog amateuristische manier, als je dat nu bekijkt, de huidige dagen. Het is indrukwekkend en het is echt ook een beetje een griezelige plek. Dat verklaren toch heel wat mensen die er geweest zijn. Evi bijvoorbeeld, want zij wist dat het in Albanië ligt, in de hoofdstad Tirana, echt midden in het centrum. Het was zo een beetje verscholen en niet verscholen, maar niemand had dat daar denk ik verwacht, dat ze daar hebben gecentraliseerd. Albanië is eigenlijk ten zuidwesten in de Balkan aan de Adriatische Zee en een beetje nog niet ontgonnen. Als je daar op vakantie gaat, kan je maar beter bijvoorbeeld een auto huren en rondtrekken. En het museum kreeg 6 jaar geleden nog een European Museum Award. Met andere woorden, het is meer dan de moeite, die House of Leaves in Albanië, in Tirana. Kijk, als je dan een auto nodig hebt om rond te trekken daar, dan heb je ook gasolina nodig. Je kan maar beter vol tanken, zodat je niet zonder valt.

0: Op dagen als vandaag moet je niet zuinig zijn op drankjes. Geloof me, drink maar lekker veel. Als het water is, ben je nog beter af, denk ik. Zometeen bij top Henri PFR met Sola. Lekker zomers. En Agnes komt nog voorbij met Release Me. Op de weg valt het mee. Eén lange file. E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest er een kwartier.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten. En neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Ik hoorde daarnet in het nieuws dat er alweer iemand is overleden aan een spoorwegovergang. En het was gisteravond, een 19-jarige vrouw, in het West-Vlaams-Brabantse Wijgmaal, tenminste, nabij Leuven is dat het geval. En als je dan hoort hoe dat gebeurt, dan denk je helemaal, hoe kan dat nog? Waarom blijft ons dat als land ook achtervolgen? Want het is dit jaar al behoorlijk vaak geweest dat er zware ongevallen gebeuren. In dit geval was ze aan het bellen met oortjes, laat ze de eerste trein voorbij komen. En had ze niet door dat er nog een tweede trein op het andere spoor ging voorbijrijden. En ze besliste, ook al waren de slagbomen dicht, stonden de lichten aan en rinkelde de bel, ze besliste toch om niet te wachten en het spoor over te steken met alle gevolgen van dien. En dan denk ik, die oortjes, wat is dat toch? Ik woon zelf in een groot stad waar mensen heel veel met oortjes rondlopen en die missen dus inderdaad een deel van het verkeer. Je opmerkingsvermogen is een stuk lager. Je hoort fietsers niet bellen, auto's of vrachtwagens ook al niet. Wees daar toch een beetje voorzichtig mee. Het is zo jammer. Iemand van 19 is daarvoor gestorven.

0: of renovatie?
1: Terras of poolhouse?
0: De Koning Chatterisolatie got you covered.
1: Meer dan 30 jaar de experts in chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon.

0: kidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Our Dreams!
2: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
3: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
4: Luister, Topschaan.

We zitten vandaag officieel midden in hittegolf nummer 3. Ik vraag mij af of het bij jou went. Ik moet wel zeggen, ik heb al de hele zomer het gevoel alsof ik in het buitenland met vakantie ben, omdat ik die temperaturen, die atmosfeer, die droogte niet match met België. En ik vind dat wel een fijn gevoel. Maar om nu te zeggen, het went, dat is bij mij niet het geval. Misschien bij jou wel, want naar het schijnt blijven die zomers de komende jaren mogelijks zoals ze deze zomer zijn. Dus we moeten er wel een klein beetje

Je gaat misschien een beetje lachen met mij, maar ik was gisteren onder de indruk van de Backstreet Boys. Omdat ik beelden zag voorbij komen op mijn Instagram over hun optredens in de Sphere in Las Vegas. Dat is die gloednieuwe venue waar U2 ook al heeft ingestaan. En dat is echt ongelooflijk, omdat daar eigenlijk de grootste videowall ter wereld in hangt. En daar zitten echt technieken in waarvan je zegt, wow, wat is met dat? Ze begonnen trouwens de show met Larger Than Life. En ik heb nog wat fragmenten gezien en ik dacht van, kijk, mocht het nu niet zo ver zijn, ik zou tot aan de Sphere gaan in Las Vegas om de Backstreet Boys te zien. Later dit jaar ook in Düsseldorf voor een pak concerten. Dit zijn de vrouwelijke Backstreet Boys.

0: is 2 uur en blijkbaar zijn de energieprijzen momenteel erg hoog. Serafien, jij hebt nieuws.
1: Goedemiddag. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit- en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. Dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
2: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaaiing is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
1: Door die aangekondigde accijnsstijging is dat. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 14 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting kwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeks over 1,91 meter. Daarnaast staat Remy Schijns in de finale van 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen tot 28 graden.
0: Ik zag het aan het gezicht van David Degenau dat hij weer door het dolle heen was. Omdat het dagrecord gesneuveld is, dan is hij echt blij. Hè? Moet je eens opletten. Aanschuiven op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier aanschuiven. En ook op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je tijd 13 minuten daar.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Jan de Prateren.
0: Ik trakteer vanmiddag en jij mag mee. We gaan naar Ibiza, naar Café Del Mar. Geen betere plaats om te zijn, denk ik.

Ik ga zo meteen op zoek naar een song die jij hebt meegebracht in je reiskoffer. Niet letterlijk natuurlijk. Wel een song die je hebt gehoord in het buitenland toen je daar met vakantie was. Waarvan je zegt, hey, dat is leuk. Die wil ik nog eens terug horen. Denk al maar eens na. Eerst Culture Beat.

0: Liedjes uit.
1: Ik ben deze zomer al heel enthousiast geweest over de vele voorstellen die jullie hebben gedaan voor nieuwe songs die je eigenlijk meebrengt in je koffer van waar je op vakantie bent geweest. Songs die je hoorde aan het zwembad of in een club ter plaatse of in je hotel of iemand speelde dat live op straat of wat dan ook. In ieder geval, een aantal hits komen de grens over, andere dan weer niet. En het is altijd leuk om dat te leren kennen. Met andere woorden, heb jij zo'n song in gedachten? Stuur me even door via de Topradio BE-app. Veelal heb je die geshazamd, dus misschien moet je daar eens kijken of er iets in staat van op een of andere vakantiebestemming. Dan snor ik die even op en dan gaan we er één van draaien. Dat is sowieso de belofte die ik jou maak. En nu Shouse, dit is Love Tonight.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Mannekes,
9: Bompie,
8: deze ga je fantastisch vinden.
9: Denkte?
8: Vrijdag en zaterdag?
9: Ja?
8: Is het nee?
9: Is het nee?
8: Tegen BTW.
10: Is het nee tegen BTW?
9: Allee, gast!
10: Dat is fantastisch!
8: Zie je wel?
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
13: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: uit.
1: Ik kreeg vandaag tips van Igor, onder andere van een liedje in Brazilië, wat hij daar heeft gehoord. Gregory was naar Albanië geweest met ook een leuk voorstel. Maar ik ga vandaag voor dat van Thomas. Hij was in april samen met vrienden op Coachella in USA, in Verenigde Staten. Ja, Coachella, dat is dat gigantische grote festival daar natuurlijk. Hij schrijft ook duur, maar een onvergetelijke ervaring. Dat kan ik me wel voorstellen. Eén song waar hij daar heel vaak terug hoorde op Coachella, is blijkbaar een song die bij ons nog altijd niet uit is, maar op het album staat van Clooney. Het is Clooney en Prospa met Good Girl. Ik heb het al eens beluisterd en het klinkt alsof we het bij top zouden kunnen draaien. Aan de andere kant is het ook wel iets wat heel Amerikaans klinkt met een rap, maar aan de andere kant ook een hele fijne beat. Dus ik ga het doen. Ik ga hem draaien. Die Good Girl van Clooney en Prospa met dank aan Thomas.
2: I miss you.

0: Bram van Hey die stelt hier de playlist samen. Die beslist welke muziek er gedraaid wordt en wanneer. Ik zie zo meteen tussen nu en 3 uur een liedje in mijn playlist staan die geen toeval kan zijn. Het heeft alles te maken met...
1: Hot,
0: het gaat over Nelly en Hot in Here. Je bent gewaarschuwd. E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst is het aanschuiven. Je verliest er 20 minuten. En ook op de R1 richting Nederland gaat het trager. Erpenmeren, dat ligt daar niet. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een kwartier.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Vandaag meer dan 32 graden. Het hitterecord is alweer verbroken. En dat is dan in de schaduw. Voor alle duidelijkheid, in de zon is dat een pakje meer. Dus je weet, kijk, als je t-shirt blijft kleven aan je rug, als de zweetdruppels van je nek helemaal tot beneden tussen je billen lopen, of als je ziet dat je eigenlijk niet meer durft te ruiken aan je linker of rechter oksel, dan denk ik dat het eens tijd is om een douche

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verlengde solde.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
15: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
16: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
17: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
18: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
19: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
20: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
21: Maar nee, ik wil parket.
20: Tegels.
21: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
20: Goed idee.
21: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
20: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
21: Check isolatievloer.be.

0: Vorige week de nummer 1 in de Top Hit 40. Morgen vrijdag is er een nieuwe tussen 1 en 4. Ik presenteer hem jou en ik ben eens benieuwd of het nog altijd Google gaat zijn. Zometeen moet ik het even hebben met jou over de geboortelijst van Ruben van Gucht.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Maar eerst een leuk festival, want dit weekend is er Festivibe in Maasmechelen. Als je van Maaskantje bent, dan wist je dat al. Nu weet iedereen het. Met onder andere je broer, DJ Matten. Anouk Maton is dat natuurlijk. En Michael Amani natuurlijk. Het is een leuk festival omdat Limburgers op zich al leuke mensen zijn. Je kan er nog naartoe. Er zijn nog altijd tickets. En het gaat een mooi weertje zijn de komende dagen. Dus ook dat zit helemaal mee voor die Festivibe daar.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Het is nieuw en het is de vreemde eend in de bijt. Slater heet het, met drie keer een Y. En het liedje heet Dance en je hoort hem bij Top af en toe wel eens voorbij komen. Het is een paar dagen geleden gebeurd. Ruben van Gucht is opnieuw vader geworden. Samen met Charlotte, zijn vriendin. Eén van. Is hij bevallen van een fantastische dochter. Ze heet Florence. Ik vind dat goed nieuws. Mooie naam ook, vind ik, Florence. En bij een geboorte hoort altijd ook een geboortelijst, dat weet je. En de mensen zetten daar dan kleertjes op.

0: Een ontspannende avond voor Ruben.
1: Dus dat staat op de geboortelijst.
0: Het cadeau zou meteen gekocht zijn op de geboortelijst. Maar ze weten niet door wie. Omdat de persoon die die ontspannende avond voor Ruben zou gekocht hebben van de geboortelijst van hun dochter Florence, alleen maar de initialen heeft achtergelaten. Er zou een V en een B staan. Het blijft een mysterie.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur en Bart de Meulemeester zet de nieuwsfeiten op een rij. Dag Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar €73 en €290 meer dan als je die vorige maand afsloot. En dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
4: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
3: Door die aangekondigde accijnsstijging. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Renewi. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg de brand snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet

0: duidelijk, dat wordt nog onderzocht. De brandweer roept op om ramen en deuren gesloten te houden voor de rook. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Bonnet zich geplaatst voor de finale op de 400 meter. Bonnet werd vierde in haar reeks in een tijd van 50 seconden en 31 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan haar vorige persoonlijk record. Verder plaatste Merel Maas zich voor de finale van het hoogspringen. Remy Schijns staat dan weer in de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is dan ook uitgebreid naar het hele land, behalve de kust. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op onweer en regen. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en we halen dan tot 28 graden.
1: Drie lange files, R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten erbij. E19 gaat ook traag richting Antwerpen, tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je 20 minuten. En ik eindig op de E17 richting Gent, tussen Beervelde-Gentbrugge. Tussen Beervelde en Gentbrugge verlies je een kwartier.
2: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Jan de Prateren.
1: Als je te lang in de zon zit, dan voel je jezelf een fireball. Pitbull gaat het zo meteen nog eens zingen. Na Topic en Becky G. Dit is Sorry Pa.

0: baby, I'm a fireball.
1: Dat ben je als je in de zon in slaap valt zonder je in te wrijven en dan een uurtje later wakker wordt. Dan ben je en voel je jezelf een fireball en dan wordt het snel smeren of het is helemaal naar de botten natuurlijk. Hopelijk raak je niet verbrand deze zomer, nooit leuk. Joe Corey komt eraan met Whisper naar Rihanna. Dit is eerst S&M.

0: Summer Beat Duizend Roulette.
1: Als jij naar de website gaat, topradio.be, je scrolt een beetje naar beneden, dan kom je al vrij snel de lijst tegen. Zijn de Summer Beat Duizend die we eind juni hebben uitgezonden, maar eigenlijk nog eens hadden moeten doen, denk ik, nu misschien rond deze periode, omdat die 1000 zomersongs, die klonken zo goed bij die warme temperaturen die eigenlijk niet opgehouden hebben. Enfin, ik ga nog eens een song draaien uit die Summer Beat 1000, maar daarvoor heb ik wel je hulp nodig, dus ik vraag jou een getal te sturen via de topradio.be-app, iets waar je iets mee hebt. Je favoriete getal, een geboortedatum of een getal die in de toekomst iets gaat betekenen voor jou of iets willekeurigs, maakt niet uit. En ik match dat met de song die daarachter stond in de Summer Beat 1000 en die gaan we zo meteen spelen.
0: Dit

0: verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Retketet, tijd voor de roulette. Wat kwam er vandaag allemaal binnen? Manuel stuurde mij het getal 18, omdat dat de datum is toen hij met zijn vriendin voor het eerst kuste. Dus op de 18e. Het is sowieso puntenscoren, beste Manuel, dat jij dat onthoudt. Die nummer 18, dus je moet dat binnen x aantal tijd nog eens bovenhalen en dan daar score je sowieso punten mee. Wat kwam er nog binnen? Onder andere Bram, die stuurde mij het getal 46, omdat hij 46 graden meet op zijn lastafel. En hij is nog niet eens begonnen. Dus dat gaat nog alleen maar oplopen. Handschoenen aandoen is denk ik daar wel de boodschap. Maar we gaan voor nummer 7. Dat stuurde Arne. Hij schreef Cristiano Ronaldo. Dat is natuurlijk het rugnummer van Cristiano. En in de Summer Beat 1000 stond dit fantastische liedje daar.

0: Zometeen de beste David Guetta uit zijn beginperiode. En ik ben er zeker van dat je het met mij eens bent. Drie lange files, R1 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 22 minuten bijrekenen. E19 gaat ook trager richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook daar 20 minuten erbij. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift een kwartier aan.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze!
4: De Vos Lemmes. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.

0: Morgen namiddag is er een nieuwe Top Hit 40. Het zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. En daar stel ik je ook altijd de nieuwe Top Tune of the Week voor. Deze week is dat nog altijd deze Peggy Gou.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Peggy Gou, Woman.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.

Zometeen na 4 uur, Louis Bernhard heeft het onder andere over wat er allemaal is gegoogeld vanmiddag. De meest gegoogelde zaken, daar heeft hij het even over. Ik draai nog muziek tussen nu en 4 uur van Black Eyed Peas, van Zurb en van Dimitri Vegas. En Like Mike, stay a while.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dit is Stop.
2: Het is 4 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen van Bart de Meulemeester. Goedemiddag, Bart.
3: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
4: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
3: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar het raakte nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt nu een onderzoek. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde, stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
2: Voorlopig 4 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Op de ring rond Antwerpen richting Gent een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Komt daardoor een ongeval. Verderop ook nog 20 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland dan op de Antwerpse ring ook een half uur extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Antwerpen op de E19 ook nog 20 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
5: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernhard.
2: Temperaturen tot 36 graden. Het wordt enkel nog heter en heter vandaag. Of om het met de woorden van Goro te zeggen, het is loco loco.

0: Ik wil graag eventjes jouw aandacht, want ik had heel graag willen beginnen met een minuutje stilte. Ja, er is vandaag iemand gesneuveld. Ik heb het over ene dagrecord. Ja, hij werd door iedereen graag gezien het jaar 2025. Hij werd maar liefst 32,1 graden Celsius. Maar vandaag zitten we dus met een nieuw record.
1: Dit is top.
0: Ja, we zijn voorbij die 32,1 graden gegaan. Dat wil dus zeggen dat we een nieuw dagrecord beet hebben. En die temperatuur kan nog flink oplopen. Ik hoorde daarnet in de top headlines tot 36 graden Celsius, alsjeblieft. Dat is giga heet. Dus of die warmte ook misschien in de meest gegoogelde woorden van vandaag zit, dat weet ik nog niet. We gaan het straks gewoon samen ontdekken. Eerst nog disclosure.

0: Wat was er zoal populair op het internet vandaag?
1: Vandaag om
0: 10 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Zomer. Ja, de zomer die is nog altijd bezig. En vandaag is dat nog duidelijker dan anders. We hebben een nieuw dagrecord gebroken. Het is, de temperaturen gaan nog oplopen tot 36 graden. Het is een hete zomer, zoveel is duidelijk. Maar die hete zomer die zal blijkbaar ook een invloed hebben op het najaar. We zullen ook een warmer najaar gaan krijgen en een natter najaar. Een warme najaar betekent ook een natter najaar. Met kans op waterbommen, dat wil zeggen dat er heel wat regen op korte tijd valt. Dat is geen goed nieuws natuurlijk, dan is er ook kans op overstromingen en zo. Maar goed, laten we vandaag toch vooral nog eventjes proberen te genieten van die heerlijke zomerdag.
1: En om
0: 2:30
1: werd gezocht naar...
0: vliegdekschip. Ja, het gaat over een Amerikaans vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln. Die is al 9 maanden onafgebroken op missie en heeft ook 5000 mensen aan boord. Een gigantisch schip dus. Maar wat is er nu zo bijzonder aan dat schip? Wel, die zijn allemaal vertrokken, heel onwetend. Die gingen ervan uit dat ze enkele maanden op missie gingen. Maar toen begon de oorlog in Iran en moesten ze daar blijven. Sindsdien zijn ze daar nog altijd. Er is nog altijd geen terugkeerdatum bekend. Ze zitten wel nog altijd 9 maanden al vast op die boot. En de bemanning is het beu. Ja, sommigen proberen zelfs van het schip te springen om zo te kunnen ontsnappen. Het is een hele trieste situatie. Maar de oplossing om te ontsnappen is volgens mij redelijk simpel eigenlijk. Ik weet niet of ze het zelf al hebben bedacht. Maar het is een vliegdekschip met vliegtuigen. Ja, ik moet het toch niet uitleggen, hè.
1: Dit is Top.
2: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha. We make you move.

0: Ondertussen krijg ik ook temperatuurupdates binnen. Bij Rasset in Deinze is het al 36,5 graden. En bij Steven is het nog warmer, 37 graden daar.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
4: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

is inderdaad Waiting for Tonight. Wachten tot het een klein beetje afkoelt, want het is heet. Overal is het echt warm vandaag. En dan is natuurlijk de vraag, hoe kun je het beste afkoelen met dat warme weer? Ik heb die vraag gewoon eens aan AI gesteld. Wat kunnen we doen om af te koelen? En ik heb antwoord gekregen. De artificiële intelligentie die vertelt mij, het is het best om zo dicht mogelijk tegen de grond te gaan liggen. Liefst volledig plat, omdat het daar het frisste is en dat het beste is om af te koelen. Dus met alle vier de lichaamsdelen, dus je twee armen, je twee benen, op de grond en dat zou moeten helpen. Ja, Offenbach heeft er een nummer over zelfs.

0: En ondertussen blijft die temperatuur maar stijgen en stijgen. Ik krijg hier foto's binnen van Joris en van Dimitri in onze app. Met daarop 41 graden van thermometers die in de zon hangen. Ja, het is gigantisch warm vandaag. Zoveel is duidelijk. Ondertussen 3 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Antwerpen op de E19 verlies je ook 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt? Dus?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

gaan even samen terug naar de tijd van de Spice Girls, want ik heb hier nu Sporty Spice zonder de rest van de Spice Girls. Ofwel gewoon Melanie C met I Turn To You. Fijne middag en welkom.

0: achter de schermen ben ik hier druk bezig. Ik ben een beetje aan het rondkijken en wat materiaal aan het verzamelen. En dat heeft allemaal met morgen te maken. Ik ben de laatste voorbereidingen aan het treffen voor morgenochtend. Want morgenochtend is het een belangrijke dag. En dan vooral voor onze vriend Brian. Zometeen meer daarover.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
7: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
8: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
9: Bommetje of rustige duik.
10: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
9: Meer info. dm-zwembaden.be.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
13: Our Dreams!
14: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
15: Amai, daar regent hier binnen.
16: Zwaansnanny.
15: Jawel, er staan een emmer in de living.
16: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
15: Dakmeester?
16: Ja.
15: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
16: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
17: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
18: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
19: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
20: Kansen krijgen op je werk.
21: Check.
20: Interesse in machines.
21: Check.
20: Goede werksfeer.
21: Yes.
20: De Witte van de Cafeën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Dit is Top.
1: Morgenochtend is het de laatste uitzending van Brian, vooraleer Jeroen en Koen terugkomen uit vakantie. Maar die laatste uitzending, dat is nog een specialeke, want hij moet daarin nog iets goed maken. Ja, tijdens een van zijn uitzendingen deze zomer was hij maar liefst 50 minuten te laat. Meneer had zich overslapen, heeft jou laten zitten als luisteraar. Dat is niet fijn natuurlijk. Wij vinden persoonlijk, en jij vindt dat ook, dat hij dat nog moet goed maken. En dat doet hij dus morgenochtend door een hele ochtend lang uitdagingen te voltooien. Achter de schermen hebben we al een paar dingen voorbereid. Hij weet zelf van niets. Maar ik ben aan iets bezig geweest. Ik heb zo'n plastieken klem voorzien. Ik weet niet of je dat kent. En dat kun je in je mond steken. En dan, wacht hoor, ik ga het even doen. En dan schrik je een hitje. Ja, ik ga het weer uithalen of je verstaat mij niet meer. Maar dan spreek je dus een beetje raar. En ik ga hem daarmee iets laten doen morgenochtend. Maar ik moet die klem eerst nog verstoppen en ik ga dat doen onder het studiomeubel. Dus ik ga hier dat nog plakken onder het studiomeubel in de hoop dat hij dat niet gaat vinden. Wacht hoor, ik ben er bijna. Ja, oké. Okay. Het hangt vast. Het is niet zichtbaar momenteel. Dat is al goed nieuws. Maar morgen zal allemaal duidelijk worden wat hij daarmee moet doen. Dat en nog heel wat andere uitdagingen, dat is allemaal voor Brian om het goed te maken dat hij zich gaat overslapen. Wat die andere uitdagingen worden, ja, ik denk dat jij daar ook zal in kunnen meebeslissen. Dus zeker luisteren morgenochtend bij Brian.

Ronnie stuurt hier in onze app dat hij het spannend vindt en dat hij stiekem al uitkijkt naar morgenochtend. Ronnie, je bent niet de enige. Ik moet bekennen, ik kijk er ook al naar uit. Nu Clean Bandit.

0: Dit is Top.
1: Het is 5 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen van Bart de Meulemeester. Goedemiddag, Bart.
2: Goedemiddag. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
3: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak, dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
2: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand, nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
4: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen, ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
2: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie daar. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Dat wordt nu nog verder onderzocht. En sport. Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ponet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde.

0: Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
1: Ik denk dat vandaag met alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
0: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guiz in de finale van het hengstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan nog tot 28 graden.
2: Onderweg twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E19. Een half uur aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een 25-tal minuten tussen Antwerpen-West en Porgrout.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernhard.
2: Bij hoge temperaturen hoort ook een aangepaste playlist. Dus heb ik voor jou klaarstaan dit uur Despacito, De Bausa en nu Elton John en Dua Lipa. Top. Een goedemiddag.

Ik heb hier iets liggen om je af te koelen op deze zonnige zomerdag. En dat is een heerlijk apropakket. Ik ga ook toegeven, ik heb er zelf al eventjes van geproefd. En het smaakte mij. Dus ik ben nu al jaloers op de luisteraar die dat pakketje zo meteen wint. Maar dan moet je natuurlijk ook het nummer van Shane Paul kunnen raden. Je ontdekt straks hoe dat nummer klinkt. Eerst nog deze Chris Brown. Dit is Beautiful People.

0: En hebben die beautiful people ook dorst?
1: Amaika, Jamaica, Jamaica!
0: Want ik heb hier een apro-pakketje liggen dat ik mag weggeven aan een van jullie. Wat moet je daarvoor doen? Dat is heel simpel. Je moet gewoon weten welk nummer onze vriend Shane Paul vandaag heeft gecoverd. En voor wie Shane Paul nog niet kent, dat is de AI-tweelingbroer van Sean Paul. Die heeft de unieke gave om van elke tophit een extra zomerse versie te maken. Vandaag heeft hij dat opnieuw gedaan. Ik heb al heel eventjes geluisterd naar hoe het klinkt. En ik ga eerlijk zeggen, ik vind het echt een goede plaat vandaag. Het is volgens mij een van zijn betere. Hij gaat echt scoren en de hitlijst binnenkomen, denk ik, deze van Shane Paul. Maar het is dus aan jou om te raden wat het origineel was. Ik ben op zoek naar de titel en de artiest. Hier gaan we. Dit is Shane Paul. Lola, la, mi, da, da, la, la. Lola, la, mi, da, da, la, la. Als je het nu al kent, dat zou straf zijn. Maar nu wordt het iets makkelijker, denk ik. Misschien rinkt er wel ergens een belletje. Geef toe, dit is toch goed? Ja, ik ga eerlijk bekennen, ik ben fan van onze vriend Shane Paul. Maar mijn vraag voor jou is nu heel simpel. Wat is de titel en wat was de artiest van het nummer dat we daarnet hebben gehoord? Ik ben op zoek naar de oorspronkelijke artiest, niet Shane Paul, nee. Als jij het weet, dan mag je gewoon jouw gokje doorsturen via onze Top Radio B-app. En wie weet win jij zo meteen wel dat apropos.

0: Zometeen bel ik iemand op die mag meespelen met Amaika Jamaica. En wie weet wint die persoon wel dat APRO-pakket. Hou je gsm in de gaten.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Dit is top. We make you move.

0: Jamaica.
1: Ik ben op zoek naar de originele titel en artiest van het nummer dat onze vriend Shane Paul vandaag heeft gecoverd. Daarvoor kon je ook een appro-pakketje winnen. En ik speel met Kim, die speciaal is blijven wachten op de parking zodat ze kon meespelen. Goedenavond, Kim.
2: Goedenavond.
1: Vond je het een moeilijke opgave?
2: Ja, best wel, maar ik dacht ja, aan de titel Be My Lover, ja, was het een beetje zeker. En toen moest ik wel even nadenken voor de artiest.
1: Maar... Wacht, we gaan het, nog eventjes laten, we gaan het er nog eventjes bij halen, Kim, en dan mag je zeggen wat het origineel was. Be my lover, wanna be my lover. Ja, dat was die Be My Lover. Wanna be my lover. Maar van wie is dit weer?
2: Van La Bouche.
1: Van La Bouche, ja, tuurlijk, dat is helemaal juist. Dat appro-pakketje is helemaal voor jou. Je vertelde me ook daarnet dat je nog gaat padellen vanavond. Ik weet niet of je weet hoe warm het is vandaag?
2: Ja, mijn auto geeft aan 35 graden, maar het is nog een tweetal uurtje. Dus ik hoop tegen dan dat het ietsje minder zal zijn.
1: Ik hoop het ook voor jou. Wat ga je doen als het toch te heet wordt?
2: Ja, een beetje verkoeling zoeken zeker.
1: Dat is een goed idee. Wie weet kan je dat appro-pakket ook al gebruiken om wat verkoeling te zoeken. Kijk, ik wens je sowieso een hele fijne avond, Kim.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

versie van Shane Paul was niet slecht, maar niets kan natuurlijk tippen aan het origineel. Be My Lover van Labouche was vandaag gecoverd door Shane Paul. Zometeen ga ik met jou nog eventjes door het komkommernieuws, want ik heb iets leuks gevonden en het is weer aan jou om daar een leuk nummer bij te verzinnen. Onderweg vier plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E19 een half uur aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de bindering rond Brussel verlies je 25-tal minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En op de buitenring ook 20 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99.

We gaan samen op zoek naar een nummer dat past bij het komkommernieuws van vandaag. En eerlijk is eerlijk, ik vind het zelf een leuk komkommernieuwtje dat ik vandaag heb gevonden. Het is een nieuwtje waarbij je je eigen sportprestaties een klein beetje in vraag stelt. Ja, er was blijkbaar een Nederlander ergens die zich afvroeg hoeveel zijn hamster zou lopen in zijn loopratje. Hoeveel kilometers dat zou zijn. Misschien heb je zelf ook een hamster thuis en heb je diezelfde vraag al aan jezelf gesteld. Wel, die Nederlander die heeft dat uitgezocht. Die heeft een systeem gemaakt waarbij het aantal rotaties kan meten en zo ook de afstand die hamster aflegt. En wat leuk is, die gegevens worden rechtstreeks geüpload op Strava en je voorziet die ook van leuke titels. Zoals daar zijn Willy Fast voor een hamster of, die vond ik echt goed, trainen voor de Amsterdamse Marathon. Ja, ondertussen heeft het Strava-profiel ook al meer dan 10.000 volgers. Hij wordt echt populair in de loopwereld, die hamster. Maar het is nu ook duidelijk geworden hoeveel die hamster loopt. En hou je vast, die hamster die loopt 70 kilometer per week. Ja, voor zo'n klein diertje legt hij dus 70 kilometer per week af. Ja, ik vind persoonlijk, dat verdient een nummer. En we gaan samen een nummer kiezen voor die hamster Molly. Wat past? Iets met Molly misschien, de naam van de hamster. Een nummer dat over dieren gaat in het algemeen. Of iets met lopen of iets met ronddraaien voor het rad. Ja, alle voorstellen zijn welkom. Stuur ze maar door via de Top Radio B-app. En dan beslissen we samen wat de komkommerhit van de dag wordt. Eerst deze Despacito. Hi.

0: Ik ben op zoek naar een nummer dat past bij het komkommernieuws van vandaag. En dat komkommernieuws had iets te maken met een hamster. Een hamster die wel heel veel loopt. Zijn baasje heeft gemeten hoeveel exact. En die hamster loopt 70 kilometer per week. De hamster heet Molly trouwens. Dus als jij een goed nummer weet dat past bij dat komkommernieuws, dat mag je nu doorsturen in onze Top Radio B-app.
1: Dit is Top! Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu onder kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wil je niet missen.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
9: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
8: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: We weten al dat Nederlanders gekke mensen zijn, maar één Nederlander was zo gek genoeg, zodanig dat hij wou weten hoeveel kilometer zijn hamster liep in dat loopwieletje van hem. Hij heeft het dus beginnen meten en hij publiceert het nu ook op Strava. Wat blijkt, die hamster die loopt maar liefst 70 kilometer in een week. Gigantisch veel dus. Ik was op zoek naar een gepast nummer voor dit komkommernieuws. Er is heel wat leuks binnengekomen. Arne die had een heel leuk idee.
1: Ah, wel, laat ons, ik draai hier rond, of wacht, hè, als een leeuw in een kooi, zo noemt dat, afspelen. En dan als hem zingt, ik draai hier rond en rond en rond als een leeuw in een kooi. Dan zingen we allemaal tezamen. Als een hamster zo mooi.
0: Als een hamster zo mooi. Ja, het zou een mooi idee kunnen zijn, Arne. Maar we kunnen dat niet maken. We gaan dat niet draaien op top. Nee, sorry. Christophe die had ook nog een goed idee. Die dacht aan deze running van Naughty Boy. En Pascal die wilde dit. Past natuurlijk ook wel bij onze hamster die dagenlang in zijn rad rondloopt. Maar het is toch nog iets anders geworden. De keuze van Kevin. En ik denk dat Kevin een iets heel leuks heeft gekozen. Die dacht aan Florida. Hij gaat meteen snappen als ik het nummer begin. Waarom dat zo goed past bij de lopende hamster.

Na 6 uur heb ik nog royalty nieuws en het gaat niet over een of ander staatsbezoek van onze koning. Nee, het is veel leuker en past ook perfect bij het top. Nu eerst nog iemand die graag zijn hoofd door het dak van de auto steekt. I got my head.

0: is top.
1: Het is 6 uur. Je krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Bart Mullemeester. Een goeie avond, Bart.
2: Goeie avond. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
3: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
2: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. 4 jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
4: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. 1 vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
2: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in de zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En sport. Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
5: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
2: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.
1: 4 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Lummen problemen op de E313. 50 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Herentals Industrie komt door een ongeval daar. Ook richting Antwerpen vertragen op de E19. Een half uur extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier file rijden op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Ook daar is een ongeval gebeurd.
0: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Louis Bernard.
1: Ik heb leuk nieuws van ons koningshuis. We gaan ook heel eventjes naar Japan in onze playlist. En beginnen doe ik met Anora. Een hele goede avond.

Deze heet Shinjuku en is vernoemd naar een stad in Japan. En niet zomaar een stad. Shinjuku is zelfs een deeltje van Tokio. En zo zijn we daar toch ook eventjes geweest op deze donderdag 13 augustus. Ik beloofde jou iets leuks van ons koningshuis. En het heeft te maken met onze prins Emmanuel alias DJ Vintrix. Ja, hij heeft nieuwe muziek gemaakt. En ik laat je straks een stukje horen. Eerst deze Lady Gaga en Just Dance.

0: Heb jij de nieuwste van DJ Vintrix al gehoord?
1: Dit is Top.
0: Ja, Vintrix is de DJ-naam van Prins Emmanuel, wat hem volgens mij ook meteen de coolste prins van ons koningshuis maakt. Want hij probeert nu ook dus carrière te maken als DJ. Eventjes geleden bracht hij zijn eerste nummer uit. Dat nummer droeg meteen de naam Wonder. En hij heeft nu al een tweede nummer klaar. Ja, zoals DJ's dat dan doen, postte hij al een kleine tease op Instagram. Het is alsof hij een echte professional is. En ik ga die tease al eventjes laten horen aan jou. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Begint heel zwaar, vind ik zelf persoonlijk. Maar dan komt er ook zang in. Maar het klinkt wel professioneel.

Ja, en dat is het al. Meer kregen we niet op de Instagram-pagina van DJ Vintrix, van onze prins Emmanuel. Maar wat vind jij hiervan? Laat het mij vooral eventjes weten. Eerlijk gezegd, persoonlijk, met wat ik nu net gehoord heb, het is natuurlijk niet veel, maar ik vind het zeker en vast wel oké. Okay. Maar wat is jouw mening over die nieuwe muziek van onze prins Emmanuel? Stuur het mij eens door via onze app.

0: Onze prins Emmanuel heeft een klein stukje van zijn nieuwe nummer gelost. Ik was benieuwd wat hij ervan vindt.
1: Dit is top!
0: Ja, meer kregen we voorlopig nog niet, dus het is nog afwachten hoe die echt zal klinken. Stef die laat weten dat hij nog niet meteen onder de indruk is, schrijft hij. Evelien die schrijft dat ze nog niet kan oordelen dat het stukje daarvoor nog een klein beetje te kort is. Maar Robin die is wel al fan, hij is vooral benieuwd naar meer. Ja, we gaan het in de gaten moeten houden hoe dat uiteindelijke nummer dan klinkt van onze royalty DJ Prins Emmanuel.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt...
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt...
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat...
5: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Ondertussen is die zomeravond begonnen. De thermometer geeft nog steeds 34 graden aan. Dat zijn Jamaicaanse toestanden. Dus dan is deze Hugel ook welkom in die avond van Top. Dit is Jamaican Bam.

0: Ik ga eerlijk bekennen. Ik heb daarnet het volume in de studio redelijk wat verhoogd. Maar ik vind het altijd zalig om deze glue van Bicep terug te horen. En geef toe, met zo'n zonnetje en die temperaturen, de ideale start van een heerlijke zomersavond. Minder ideaal is het onderweg richting Lummen op de E313, want daar is een ongeval gebeurd. Je vliegt er 1 uur en 10 minuten tussen Massenhoven en Herentals Industrie. En ook richting Antwerpen op de E19 nog steeds 20 minuten aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar

Wie herinnert zich deze nog? Dit is Groove Jet van Spiller, gemaakt in 2000. Maar die kreeg dit jaar een nieuwe versie en die klinkt ook leuk, vind ik persoonlijk. Ietsje meer pit, dat zul je vanzelf merken. Het is ideaal voor deze avond. Gemaakt door Not Without Friends. Dit is Groove Jet.

0: Jantje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
6: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
7: Chapeau, weer een Schappen van Royaux.

wordt nog een leuke avond bij Top. Straks vertel ik je wat je na 7 uur nog mag verwachten. Eerst nog de versie van Armin van Buuren van Enjoy the Silence.

0: Top.
1: Dan hoor je het beste uit onze Summer Beat 1000. Met andere woorden, alle nummers die je hoort zijn zonnig en zomers. Kortom, de ideale playlist voor een avond als vanavond. En beginnen doen we met... Rihanna en Calvin Harris en We Found Love.
0: Dit is Top.
1: Voor 7 uur heb ik nog DJ Licious en Ibiza Sky voor jou. Maak er nog een fijne zonnige avond van.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, Hanne Olivier.
3: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe?
2: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
4: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Eén vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
2: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde wel een PV op. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak, dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
2: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen erop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk wel iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is nog niet geweten. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Henrotin een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel betaald hebben om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jovan Biesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.
1: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: Bombi.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: koken.
12: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
13: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
14: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
16: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
17: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
16: Ja, ik weet het.
17: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
16: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
17: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
16: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: I'm sexy and I know it.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
5: Dit is... Top. We make your move. 1000 Shuffle.

0: of renovatie?
1: Terras of poolhouse?
0: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
1: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Dit hoor je op

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

0: Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg woedt een natuurbrand. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. Het gaat volgens hem om een gebied van 3 hectare.
1: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
0: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoestte een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
2: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
0: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
3: Maandagochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Top! We make you move!
5: Je suis désolée.

0: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
1: Luister Top Schaamteloos.
2: Zo wordt elk saai moment partytime.
1: Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
2: Ook de volledige Top Radio.

0: Nieuws. Goedenavond. Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft de natuurbrand gewoed. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. In totaal stond 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
1: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
0: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoestte een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Brighton, in het zuiden van Engeland, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. 9 anderen zijn licht gewond. Dat melden de hulpdiensten aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste 3 wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kant terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrijslag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog